0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalbert.
2: Uur na uur muziek.
3: De mooiste muziek.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

langzaam tikt de klok, de wijzers voort. Steeds verder van me weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst is eenzaamheid. Zoveel uren en zoveel tijd.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Ja, Ajo moet ik eigenlijk zeggen. Witkamp en ga met me mee. Ik zeg goedemorgen, welkom. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze zaterdagmorgen. De weekendeditie wel te verstaan. We begonnen trouwens met de Shocking Blue, hè. Never Marry a Railroad Man. Zou ik ook niet doen, want hij is altijd te laat thuis. Hè. Die treinen rijden nooit op tijd, hè. Nee, 1970, 27 juni, stond het op de allereerste plaats in de Nederlandse top 40. Ja, het is Voor de Wekker Wakker tijd. Ja, ik had vorige week al geweld in. In dit ochtendradioprogramma dat er een aap ontsnapt was bij de Beekse Bergen. Ja, nu is er alweer eentje ontsnapt geweest. Hij is alweer terug. Het dierenpark Artis in Amsterdam. Ja, medewerkers van Artis die wisten samen met de politie en de brandweer het dier weer te pakken. Ja, de rode varie, want daar hebben we het over, die is zeg maar uit een boom gehaald. Hij was ontsnapt, hij was vertrokken. Hij dacht van, weet je wat, ik vertrek ook maar. Ik heb dat gelezen en gehoord van die varie in Hilvarenbeek. Laat ik het ook maar doen. Ja, de halve aap uit de Maki-familie zat hoog in de boom bij het Johanna Termeulenplein, vlak bij de dierentuin. En om 12:30 werd het dier voor het eerst gespot. Ja, een omwonende die had al een opvallend geluid gehoord, want deze apen die maken nogal wat lawaai. Staat bekend als een herrieschopper. Ja, de dieren maken een enorm luid schreeuwend geluid om hun territorium mee af te bakenen. Ja, medewerkers van Artis en de politie hebben het dier uiteindelijk met een verdovingsspel geraakt en uit de boom gehaald. Ja. Dus wat dat betreft is hij weer terug. Maar ja, het is wel scheren inslag, hè. Volgens mij moeten ze toch eens wat aan die hekken doen of de boel beter beveiligen. Ja, en ik zat ook wel te denken van, kun je dan niet op een of andere manier tegengaan dat zo'n aap, zeg maar, het terrein afgaat, hè? Dat je bijvoorbeeld iets om zijn poot doet of zo, weet ik veel wat. En zodra die dan bijvoorbeeld buiten het hek komt, bijvoorbeeld, dat er dan andere veiligheidssignalen afgaan, dat die toch wel zo weer snel getraceerd wordt. Hè? Want het gaat nu nog maar over makies en over onschuldige apen. Maar er zal maar een chimpansee ontsnappen. Ja, dan ben je niet blij, denk ik. Want ja, die vallen mensen aan natuurlijk. Hè? Die eten zelfs vlees, dus ja. Ja, of nog wel erger, gorilla's. Zou je maar gebeuren, joh. Hey. Ja, het is, ik denk dat ze toch een keer moeten gaan kijken naar de veiligheid van de dierentuinen. Hè? Want twee apen in een week tijd die ontsnappen, dat is niet koosje, hè? Nee. Goed, Voor de Wekker Wakker, zaterdag 27.6. Het is een weekendeditie. Het wordt ook weer warm vandaag, hè? 38 graden in het zuiden, 26 tot 29 graden in het midden. Langs de kust is het wat koeler, straks het uitgebreide weerbericht.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.
0: Zo is het. Goedemorgen.

bekend deuntje in een nieuw jasje gestoken. Carl Baux Project en Hani Hani altijd op zoek naar nieuwe muziek in Voor de Wekker Wakker. Goed, we kijken even naar het nieuws. Ja, Kaap Verdi heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag geschiedenis geschreven met plaatsing voor de knock-outfase op het WK voetbal. De Nederlands getinte ploeg had genoeg aan een 0-0 gelijkspel tegen Saoedi-Arabië en treft nu de titelverdediger Argentinië. Dus gefeliciteerd, Kaap Verdi. Niemand had het gedacht dat ze zover zouden komen. Het werd dus 0-0. Ja, ze zorgde Kaap Verdi in het WK al voor twee stunts. In de eerste groepsduellen hield de WK-debutant Europees kampioen Spanje op 0-0. Waarna ze het Kaap Verdi-sprookje ook weer aan het voortzetten waren tegen Uruguay. Want toen werd het gelijkspel 2-2. Ja. Goed, voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag wordt het weer extreem warm. In vier provincies geldt nog code rood. Ja, afgelopen nacht was tropisch. Het koelde maar niet af. Zo werd gisteren bijvoorbeeld in Limburg de hoogste temperatuur gemeten. En ook het defilé op Veteranendag is niet doorgegaan door de hoge temperaturen. Ja, na alle voorgaande berichten niet verwonderlijk. Het blijft een hete nacht de komende nacht ook richting zaterdag, richting zondag. Ja, rond 3:30 werd buiten nog steeds een temperatuur gemeten van 25 graden. Het was op geen enkele plek kouder dan 20 graden. Nou ja, de warmste plek blijft het zuiden van Limburg. Daar werd bij een meetstation om 4:30 een temperatuur gemeten van 24,1 graden. Ja. Jongens, ja, in het zuiden van Limburg is het helemaal warm. Daar ligt het nog boven de 25 graden. En vooral, daar werd de temperatuur van 25,7 gemeten om 20 minuten over 3. Jongens. Ja, grote energieleveranciers die geven klanten die niet betalen meer tijd en aandacht. Daardoor krijgen ze vaker hun geld terug dan wanneer ze ouderwets streng incasseren. Leven zonder elektriciteit is moeilijk. En dat willen we voorkomen, zo zeggen de elektriciteitsbedrijven. Als iemand niet betaalt, zeggen we niet, nee, u moet betalen. Maar dan vragen we waarom het niet lukt en of we kunnen helpen, zo zegt een woordvoerder. We luisteren wat er speelt en die aanpak werkt. Het zogeheten sociaal incasseren houdt in dat bedrijven op tijd persoonlijk contact opnemen met klanten die niet betalen. Ja, er zijn nogal hoge rekeningen, veel mensen die kunnen het niet meer opbrengen en die betalen niet. Ja, en vroeger werd er gewoon een brief gestuurd in casso. Nu betalen, anders wordt het verhoogd. En nu betalen of we sluiten u af. En nu is het zo dat ze gewoon gaan bellen, de energiebedrijven, van u heeft niet betaald, kunnen we helpen, bijvoorbeeld. Ja, zo wordt het dus nu gehandeld. Ja, dat werkt wat beter, want dan zijn mensen ook meer toegankelijk voor betalingsregelingen enzovoort. Dus het is duur, jongens. Het is allemaal erg prijzig, ja. Op deze dag trouwens in 1929, wetenschappers in New York die doen de eerste proeven met kleuren-tv's. Ja, in 1929 al. Het duurt alleen tot in de jaren 50 voordat tv-stations in kleur gaan uitzenden. Ja, en op deze dag in 1940, de Russen zijn bij het begin van deze dag weer overgestapt op de Gregoriaanse kalender. En daarmee komt een eind aan een experiment met een Sovjet-Russische kalender. Ja. Het is niet alleen nu warm, maar het was ook in 1947 warm. In Maastricht steeg het kwik tot 38,4 graden. Dat is erg dicht bij het eeuwrecord van 38,6 graden in Warnsveld op 23 augustus 1944. Ja, de Bild die noteerde 36,8 graden. Het hoogtepunt van de tweede hittegolf van 1947 die Zeeuws-Vlaanderen, Nederland en ook Duitsland teisterde. Ja, de zomer van 1947 die had 4 hittegolven, moet je nagaan. Dus ja, het is niet helemaal natuurlijk de waarheid als ze zeggen, ja, dat die temperaturen hadden we vroeger niet. Want vroeger was het ook zo warm, hè, op bepaalde dagen. Hè? Ja. Goed, voor de Wekker Wakker. Het is zaterdag, jongens. Lekker, hè?

Dat zou niet slecht wezen om daar nu te vertoeven, want daar is het een stuk koeler natuurlijk. Hè? Ja, vandaag in Nederland, Zeeuws-Vlaanderen en Duitsland is het warm. Er kan wel lokaal af en toe een enkel buitje vallen, gelukkig. Ja, het stelt niet veel voor. In de middag heeft de zon weer vandaag volop de ruimte en wordt het opnieuw heet. Van west naar oost 29 tot 38 graden. De wind is variabel en zwak tot matig. Vanavond en vannacht richting zondag neemt vanuit het zuiden de kans op onweer toe. En daarbij is kans op veel regen, grote hagel en zware windstoten. De temperaturen liggen dan tussen de 18 en 22 graden, dus het koelt lekker af. En als we dan kijken naar morgen, dan ook weer zon, wolken en enkele buien. Het wordt wat kouder, 22 tot 32 graden. Ja, we hebben ook te maken met een westenwind. Dus verkoeling is onderweg, mensen.

0: is ook maar hoe je de dag wil beginnen, hè? Erik van Vliet.
1: Wakker voor de wekker. Uw gast hier deze morgen, Erik van Vliet. Hup.

Ja, het is nog niet binnen, hè. We moeten nog even voetballen tegen Marokko. En als we dat goed afronden, dan gaat het helemaal goed komen, denk ik, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker, joh, het legioen. En we gaan naar het WK. Ja, België heeft zich afgelopen zaterdag nacht, dus afgelopen nacht, geplaatst voor de knock-out fase van het WK. De Rode Duivels versloegen Nieuw-Zeeland in Vancouver met 5-1. En zijn daardoor groepswinnaar. Egypte-Iran, die eindigde in 1-1. Dat was een zinderende ontknoping, zoals we dat wel eens noemen. Ik heb de wedstrijd ook voor een gedeelte gezien, van België ook voor een gedeelte. Ja, en het waren twee spannende wedstrijden, hè. Ja, ja, vooral Ilaya Just, die deed met een pegel wat terug namens Nieuw-Zeeland. Maar in de slotfase liep België weer uit. En natuurlijk Lukaku, daar was hij weer. Hij maakte de 4-1. En dat was ook aangegeven bij de 5-1. En de rest van de goals waren ook fantastisch, hè. Ook de Bruyne was erg goed, hè. Ja. Goed, op de Schelling is een temperatuur bereikt van 33,6 graden. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld, zo meldt het KNMI. Volgens het Weerinstituut is het bij de hitte van deze dagen op de Wadden doorgaans een stuk aangenamer dan in andere delen. Maar het was er nu ook tropisch. Ja, tropische dagen met een temperatuur van minstens 30 graden komen op de Wadden de laatste 10 jaar eens per 2 jaar voor. Het is niet uitzonderlijk, maar het is wel zeldzaam, zo zeggen de weeramateurs. De Waddeneilanden is de enige plek waar vanwege de warmte code geel van kracht is. Op het vasteland, daar heerste dus rood en oranje. Ja, ja, het was ook de zonsondergang, hè. Was het een extreem hitte dag, hè. Ja, ik was gisteren nog even wandelen. Ik dacht nog even een voetje uitstrekken, even een loopje doen. En toen zag ik ook tijdens die zonsondergang en voelde het ook dat het nog steeds gewoon erg warm was, hè. Ja, ja, dus wat dat betreft moeten we nog even afzien. Ja, er zijn wel heel veel provincies terug naar code oranje, dus het is niet meer rood. Bijvoorbeeld Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland, daar is code rood niet meer verkracht. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, daar geldt het nog wel tot en met vanavond laat. Ja, op de Waddeneilanden geldt nog steeds code geel. Ja, het is een beetje ontgaan, maar gisteren was prinses Alexia jarig. Ze is 21 jaar geworden. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst heeft ze de boel goed gevierd in huiselijke kring. Dat doen ze meestal, hè. Ja, Maxima was ook aanwezig. En tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer zei de koningin tegen keizerin Masako dat ze haar VN-reis naar India zo zou plannen dat ze ook weer terug zou zijn in Nederland en de verjaardag kon vieren van haar dochter. En

0: over het algemeen is de verjaardag goed verlopen. Ja, er zijn ook wat druktes op de weg. Amsterdam-Utrecht, A2. Bij Vinkeveen en Breukelen. Daar is een politieonderzoek aan de gang. Dus dat is ook vertraging. Ja, de A7 Groningen richting de Afsluitdijk. Bij Drachten en knooppunt Heerenveen. Daar wordt aan de weg gewerkt. En er wordt ook aan de weg gewerkt bij het Terbergseplein. Daar is de boel ook dicht tot en met 29 juni. En als laatste de A27 Breda-Gorinchem. Daar is het ook druk in verband met de spoedreparatie van de verbindingsweg. En daarom is die verbindingsweg ook nog een keer dicht vandaag. Dus dat betekent dus dat er ook weer daar een file is.
1: De back-to-back classic. De 90's hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.

Ja, het is eigenlijk een zomers liedje, maar je hoort het liedje ook in de winter voorbij komen, hoor, van Old Paul. Nou, gewoon als je een good feeling hebt, dan wordt het liedje meestal wel gedraaid op de radio, hè. Je hoort Old Paul en My Favorite Waste of Time. Goedemorgen, het is zaterdag, 2 uur van dit programma Voor de Wekker Wakker. Ja, het stinkt in Utrecht. Een café in Utrecht heeft aan zijn gasten gemeld dat de deuren nog even dicht blijven vanwege de extreme hitte. Door de hitte gaan we excessief zweten, zo staat er op een briefje op de deur in Utrecht. En dat wil je niet ruiken. Ja, zondag gaat de zaak weer open. Of het zweten dan minder zal zijn, is even afwachten. Er worden temperaturen van rond de 27 graden binnen verwacht, zo zegt het café. Dus ja, je stinkt. En dat vinden we niet fijn. Ja, er staat ook een foto op internet met het briefje op de deur. Volgens mij is het allemaal flauwekul wat die man doet. Die man die wou gewoon zelf niet werken. Die dacht van, nou jongens, het is me te warm. Ik pak wel een zwembadje of zo. Ik sluit de tent. Ja. Ja, het is en het blijft warm, ook als de zon ondergaat. Het is nog altijd zomers op veel plekken. In het westen bijvoorbeeld is de temperatuur in de nacht al gezakt tot 23 graden. Maar in het zuiden en noorden werd het al gewoon nog een normaal 27 graden, 28 graden. En de zon scheen niet eens, hè. Dus, oh jongens, jongens, jongens. Wat een temperaturen hebben we momenteel in de lage landen, hè. Ja. Ja, en mensen zoeken de koelte op. Nou ja, en dat kan natuurlijk niet alleen zonder gevaar. Want in de Waal, ter hoogte van Tiel, is een man verdronken, zo schrijft Omroep Gelderland. In de buurt van een strandje verdween de man rond 7:30... bij een grootschalige zoekactie met onder meer duikers, boten en een helikopter werd een man gevonden. Over wat er gebeurd is en over de identiteit is nog niks bekendgemaakt. Ja. Ja, het is altijd oppassen geblazen, hè? Vooral als je in rivieren gaat zwemmen. Hè? Want je hebt vaak onderstroming en dan voor je het weet word je meegesleurd. Ja, bijna de helft van de werknemers die van de werkgever bescherming tegen de zon krijgen, maar daar nauwelijks gebruik van maken, dat is zorgwekkend, zo zegt de organisatie tegen huidkanker. Omdat mensen die buiten werken juist een verhoogd risico lopen op huidschade en natuurlijk ook huidkanker. Ja, dus die moet je eigenlijk gewoon elke dag insmeren. Ja, ongeveer 30% van de werknemers die werkt in de zomer regelmatig buiten. Zo blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Ja, werkgevers die bieden de medewerkers vaak ook beschermende maatregelen aan, zoals zonnebrandcrème, schaduwplekken of een zonwerende kledingstuk. Ja, 48% van de buitenwerkers die zegt dat ze de bescherming nooit of slechts af en toe gebruiken. Volgens de onderzoekers komt dat omdat veel werknemers de risico's onderschatten. Ja, ruim de helft vindt de extra zonbescherming voor het eigen werk niet nodig. Ja. Ja, het is ook belangrijk dat je vandaag de zon buiten je raam houdt. Bijvoorbeeld met de professionele zonwering. Maar ja, dat heb je natuurlijk niet altijd. Hè. Het kost duur. Je kunt ook een goedkope manier verzinnen. Dat is gewoon gordijnen ophangen aan de buitenkant. Dus zeg maar voor het ruit. Of doeken hangen. Ja. In Barcelona, daar doen ze dat ook. Daar zie je dat mensen gordijnrails aan de gevel bevestigen. En door de gordijnen komt de zon niet op het raam terecht, waardoor de woning dus minder opwarmt. Dus misschien wel een leuke tip voor vandaag, jongens. Gewoon gordijnen voor je raam hangen. En dan niet aan de binnenkant, want dat hebben we al, maar gewoon aan de buitenkant. Voor de wekker wakker. Goedemorgen.

Diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik.

Frank Boeijen, de Frank Boeijen Groep, wel te bestaan en de verzoening, lekker van zwart vinyl. We begonnen trouwens deze uitzending met SK in de stad van SK en daar vertel ik vanaf maandag wat meer over. Owen Paul en My Favorite Waste of Time zat daarvoor en Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion, Guetta, Iea, ja, allemaal namen in elk geval die het gemaakt hebben, het voetballiedje 2026 in verband met het WK. Hè. Ja, steeds meer gemeenten in diverse provincies die organiseren een eigen startmoment voor de stickeractie Nee, geen drugscriminaliteit op ons erf. Ja, zo is de gemeente Moerdijk ook al geweest, samen met Platform Veilig Ondernemen. Men ziet steeds meer dat er criminele activiteiten plaatsvinden op het platteland. Ja, zoals drugs en noem maar op, alles wat niet mag, dat gebeurt daar in bepaalde schuren. En de boeren moeten daarvoor gewaarschuwd worden. Ja, uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 5 boeren en tuinders wel eens wordt benaderd voor de verhuur van panden of gebouwen op het terrein, waarbij ze het aanbod niet vertrouwen. Ja, criminele netwerken die zoeken regelmatig locaties in het buitengebied voor hun activiteiten en proberen ondernemers onder meer te benaderen met briefjes in de brievenbus of door onaangekondigd langs te komen op het erf. Ja, tijdens de weerbaarheidstrainingen van PVO, ZLTO en LTO geven ondernemers aan behoefte te hebben aan meer houvast. Ja, vindt dus steeds meer criminaliteit plaats op het platteland, hè? Ja, vandaag in 1954 de eerste elektriciteitscentrale die draait op kernenergie wordt geopend. De kerncentrale staat in Obninsk bij Moskou in de Sovjet-Unie. En de Nederlandse Onderwijs-TV, de NOT, wordt opgericht in 1962. En het is vandaag Roze Zaterdag. Ja, de Nederlandse versie van de Amerikaanse Gay Pride. Jaarlijks wordt het georganiseerd. Het heeft een gezelligheidsaspect, maar ook een politiek aspect. Roze Zaterdag vandaag wordt in Nederland jaarlijks in een andere stad op het laatste zaterdag van juni gehouden. Ja, het vindt niet alleen in Nederland plaats. Er zijn ook roze dagen, bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen, België en in Duitsland. En in Amerika is het dus ooit een keer ontstaan, hè?

0: Zorg goed voor je oren. Smeer ze elke ochtend in met Voor de Wekker Wakker.
1: Hey! Hallo, ik ben Erik van Vliet en ik presenteer iedere ochtend Voor de Wekker Wakker.
2: Erik op zaterdag.

De dag toppen voor vandaag, Johan van der Meer en ik ga naar IJsland. Ja, het is niet een land wat je gelijk bedenkt als je op vakantie wil. Maar goed, met deze hitte, nou, het is misschien wel een hele leuke tip. Ja, IJsland zal vast een mooi land zijn. Ja, ik ken het alleen van foto's, ben er nooit geweest. Maar goed, daar wonen ook gewoon mensen. We hebben mensen ook gewoon huisjes. Misschien wel wat minder dicht bevolkt als Nederland, België of Duitsland. Maar goed, het kan natuurlijk wel, hè. Ja. Goed voor de wekker wakker, het nieuws vandaag. Ja, in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt nog altijd code rood vanwege de hitte. KNMI waarschuwt ook mensen met gezondheidsklachten om binnen te blijven. Want je kunt uitdrogen, je kunt oververhit raken en je kunt een hitteberoerte krijgen. In de andere provincies geldt code oranje, behalve op de Waddeneilanden. Ook zijn meerdere evenementen, zoals het Nationale Defilé en Veteranendag, vandaag afgelast. Ja. Gisteren ook nog iemand gesproken, die wilde daar naartoe gaan. En die zegt van ja, het is afgelast door de hitte. En het openingsprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, die gaat wel door. Daarbij zijn onder meer de koningin en premier Jette aanwezig. Het programma is vanaf 10:30 te volgen via de bekende nieuwsapps. En in Boedapest wordt de Pride gehouden. Vorig jaar, toen Orbán nog aan de macht was, werd het protestevenement nog verboden. Maar na de verkiezingswinst ziet de politie daar nu geen reden meer voor. En de nationale hockeyploegen spelen vandaag hun interlands voor de Pro League. Belgische Waver. Om 6:00 spelen de vrouwen tegen Australië. En om 8:30 nemen de mannen het op tegen België in de hockeywereld. De wedstrijden kun je ook weer zien via de bekende sportapps. En er wordt natuurlijk ook weer gespeeld op het WK voetbal. Om 11:00 vanavond speelt Panama tegen Engeland en Kroatië tegen Ghana. Later in de nacht om 13:30 speelt Colombia tegen Portugal en Congo tegen Oezbekistan. En om 16:00 is de beurt aan Algerije, Oostenrijk en Jordanië, Argentinië. Ja, dus het wordt een druk nachtje als je van voetbal houdt. Want er wordt veel gevoetbald en veel gespeeld. Ja, en Libanon en Israël hebben een akkoord getekend, zo blijkt volgens de laatste documenten. De raamwerkovereenkomst werd in Washington ondertekend door de Israëlische en Libanese ambassadeur in de VS. Die waren ook aanwezig. De Amerikaanse minister was er, Rubio. En de zaken rond de Hezbollah, die door Iran gesteunde groep die in Libanon actief was, was niet betrokken bij de overeenkomst. En nog wat ander kort nieuws. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iran als reactie op een aanval op een schip. Burkina Faso die verbreekt de diplomatieke banden met Frankrijk. En Kaap Verde schrijft geschiedenis en treft nu Messi. Ja. Uruguay was zwaar gefrustreerd. Die zijn dus nu naar huis. En de olifanten in de dierentuin Witlands in Emmen hebben het warm. Omdat de dieren niet kunnen zweten, worden andere manieren bedacht om af te koelen. Zo krijgen ze ijsjes en ze worden onder meer onder de douche gezet. Ja.

is toch wel lekker om verliefd te zijn, hoor. Ja. Ik ben het nog elke dag. Elke dag verliefd zijn is goed, hè? Ja, goed. Voor de wekker wakker.

voor de wekker wakker op deze zaterdageditie. Ja, vooral vandaag ook in verband met de warmte. Goed blijven eten. En zet vooral hele makkelijke maaltijden op tafel. Die je kunt maken met de airfryer, de oven of het gasfornuis. Ja, bijvoorbeeld. Maar dan moet je dat wel s'avonds doen, hè. Niet overdag, want dan is het al warm zat. En als je die dingen gaat gebruiken, dan warm je de boel ook weer op. En dat is ook weer niet goed, hè, voor de ruimte. Dus kook s'avonds voor de volgende dag als het wat koeler is in huis. Maar ja, de beste tip, die hebben we al gehad, hè. Hang gewoon buiten gordijnen op voor je ramen, ja. Ik spreek je morgen weer. Sterkte vandaag. Doei, doei!

0: Zometeen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalst.
2: Muzieksafari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muzieksafari begint nu.

Zo, eventjes een lekkere begin van de muzieksafari. Nou, fijn dat jullie er weer bij zijn. Dat doet me altijd deugd om iedereen weer bij elkaar te zien die lekker met mij gaat meegenieten van weer heerlijke muziek in de muzieksafari. Goed, we begonnen met een mooi nummer van de Nederlandse singer-songwriter Anne Veen. Nummer dat heet Reboot. Thema dat draait om moederschap, geïnspireerd door de geboorte van haar dochter. Een heerlijk nummer op haar veel geprezen album. Weet je, een jong meisje dat gaat uit, betreedt de dansvloer en geniet van haar moment als de Dancing Queen. Een vrolijk disco-nummer uit het jaar 1976 staat op het album Arrival van de formatie ABBA uiteraard, want dat had je denk ik wel door.

0: stand up. Oh my.
1: Ships on the Ocean, Solis Blues nummer van Junior Wells, Chicago Blues Band. Gezongen gespeeld door mondharmonica speler Junior Wells met gitaarwerk van Buddy Guy. En dit nummer staat ook wel bekend als een hoogtepunt uit de rauwe en ook al intieme Chicago Blues. We gaan verder met het nummer Passenger. Dat is dan weer van de Amerikaanse singer-songwriter Alex Warren. Een lied over een relatie waarin je eigenlijk meer een

Melodie van de Duitse politieserie Derk. Een serie die in tientallen landen werd uitgezonden. Het liep van 1974 tot 1998. En het was razend populair. En daar bleef, nou, ik wil niet zeggen dat Nederland ervoor thuis bleef. Dat is misschien ook weer overdreven. Het was wel de tijd dat er nog geen video was en je kon niks opnemen. Dus je moest wel meteen live kijken. Maar een schitterende serie. En dit was de openingssong van die serie van het orkest van Les Humphries. Goed, Nederlandstalig. We zijn toch op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Dat is ook zo. Vaak ook gezongen als we bennen op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Een lied uit 1969, beroemd gemaakt door de legendarische vertolking van Adele Bloemendaal samen met Leen Jongewaard en Piet Reumer. En het was het lied uit de serie Het Schaap met de Vijf Poten.

dat was even hele teruggaan in de tijd met Whitney Houston. Didn't we almost have it all? Heerlijk om weer eens even terug te horen en dat allemaal in de Muziek Safari. We gaan naar het jaar 1982, want toen werd het wereldberoemde pop-rock klassieker uitgebracht van de Amerikaanse band Toto, het nummer Africa. Werd geschreven door David Page en Jeff Porcaro. En in Nederland kwam het ooit op de tweede plaats in de Nederlandse top 40. Een lied over, tenminste tekst over Afrika, over de mensen, over de sfeer, over het continent. Nou, in ieder geval een prachtige hit.

Teardrop, een trip-hop nummer van de Britse band Massive Attack uit 1998 van hun befaamde album Mezzanine. En de zangeres die hoorde, dat was Elizabeth Fraser. En dit is nummer ook wereldberoemd geworden als de intro-muziek van de tv-serie House. De Bevalligste, dat is een ontroerend opgewekt liedje van Bart Peters, geschreven als ode aan zijn allereerste kleindochter. Het nummer verscheen in april 2026 en het kleindochtertje, het kind van zijn dochter Winnie, werd in de zomer van 2025 geboren en Bart die schreef dit loflied om zijn grote trots als opa muzikaal te uiten.

Ja. Het lied Stay If You Wanna Dance van de Britse singer-songwriter Miles Smith. Een positieve poptrack over vrijheid, ontsnappen aan de dagelijkse sleur in het momentleven. Nou, wat je ook aan positieve dingen maar kunt bedenken. Het lied When It Ends is een persoonlijke en reflectief country-nummer van de Britse singer-songwriter Sam Bishop. En het nummer dat markeert ook de mijlpaal voor Bishop, aangezien het zijn officiële debuut is in de country-muziek.

Two Solo Two en Gerard Joling uit 1991. En een song toe wat anders dan heden ten dagen. En paste precies in die stijl van die periode dat hij succes had. La Mama van Corrie Brokken, een Nederlandstalige bewerking van het gelijknamige Franse chanson van Charles Aznavour uit 1963. De Nederlandse versie verscheen in april 1964. Het gaat over het eerbetoon en aan de centrale rol van een moeder binnen een hele hechte familie. Dus een heel en terug in de tijd, beste mensen.

muzikale historie. Gaan we verder met Procol Harum. Met het nummer en daarmee sluit het eerste uur af van de muzieksafari. Hoop je dadelijk weer te treffen bij de tweede etappe. We gaan ervan uit dat het helemaal goed gaat komen. We zeggen tot zo dadelijk.

Zo, parole. Chance France en 1973 door de Egyptisch-Italiaanse zangeres Dalida. En de Franse acteur, de bekende Franse acteur Alain Delon. Het nummer werd een wereldwijde hit. Een mooi zomersbegin van het tweede uur van de muzieksafari. Fijn dat jullie er allemaal nog bij zijn. Verder met het nummer Forced van van The Cure uit 1980. En het is een van hun invloedrijke nummers van de band. Wordt vaak geroemd om zijn duistere sfeer. Ja, dat zal ook eigenlijk wel. Ik vond het gewoon een heerlijk nummer om even te draaien. En ook om naar te luisteren.

Zo, dat mogen we dan ook maar thuis weten. If You See Him, dat was de soul blues zangeres Carla Brooks in samenwerking met haar man en gitarist Danny Blomley. En If You See Him, het gaat over het gegeven dat de zangeres de luisteraar smeekt de man op wie ze zingt te zoeken en te vertellen dat het haar allemaal heel erg spijt. Goed, weet je dat ook weer. Het nummer What I Want, een populaire single van de countryster Morgan Wallen, uitgebracht als een duet met de Canadese zangeres Tate McRae. En een heerlijke uptempo nummer met overal een stukje romance erin.

Cookies Day Off van de Rotterdamse soulband Swinging Soul Machine uit 1969. En het nummer is genoemd naar de vaste zanger van de band. Het is wel een grappig verhaal. Iwan Spooky Groeneveld. En het verhaal gaat dat Spooky precies op de dag van de opnames een vrije dag had genomen. En de overige bandleden besloten die dag toch de studio in te duiken. En namen toen dit instrumentale soul nummer op als knipoog naar de afwijzigheid van een zanger. Toen doopten ze de track om tot Spooky's Day Off. Nou, leuk verhaal, leuk om te weten. Verder met BZN, Lady McCrory, bekende singer van deze Volendamse band. Werd uitgebracht in 1978. Werd een grote hit, stond een week of zes in de top 5 van de top 40. Goed om te weten is ook dat de opnames ook werden begeleid door medewerking van het Volendams Operakoor. Wat er iets soms een beetje bombastisch geluid geeft.

Mujer contra Mujer van de Spaanse band Mecano, uitgebracht in 1988. Geschreven door José María Cano en vertelt het nummer in poëtische bewoordingen over een lesbische relatie die door de sociale druk geheim moet worden gehouden. En bijzonder is dat het destijds een van de eerste popnummers in de Spaanse taal was die openlijk homoseksualiteit behandelde. Goed, we gaan gauw verder met de Maxi Safari. Long Road of Eden van de Eagles uit het jaar 2007. Het nummer staat bekend als kritisch, een episch epos van zo'n 10 minuten, jazeker. De tekst is een scherpe maatschappelijke kritische reflectie op de westerse beschaving, consumentisme, oorlog en de teloorgang van idealen en de contrast tussen religieuze of spirituele symboliek. Kom eens aan.

Nou, dat was het voor deze week. De Marcus' vraag die ik als Long Road Out of Eden was dat. Prachtig om naar te luisteren. Vond ik tenminste. We gaan verder met het nummer Luca uit 1987 van de Amerikaanse zangeres Susanne Vega. Het lied behandelt een opvallend genoeg een heel zwaar onderwerp. Kindermishandeling vanuit het perspectief van het mishandelde kind zelf, verpakt in een onschuldig klinkende melodie.

Nog even blijven, je hoorde Mo en Douwe Bob in deze Nederlandstalige hit van hun tweetjes. We blijven even bij het Nederlandstalige Zonzee Strand. Een feel-good zomersingeltje van de Vlaamse zangeres Lissa Lewis. En de nummer werd door haar gecomponeerd tijdens slapeloze nachten van haar zwangerschap. Nou, extra informatie, wat je mee kunt doen, dat weet ik niet. Maar ik dacht, ik noem het maar eventjes. MUZIEK

Zo, dat was eens even eens kijken. Zo'n dikke 66 jaar geleden. De Blue Diamonds uit 1960 met Ramona. Goed, ik ga afscheid van je nemen. Fijn dat je er weer bij was vandaag. Ik hoop je volgende week uiteraard weer te treffen bij de Muziek Safari. En we gaan het wandelpad van de Muziek Safari verlaten met de QB en de Blizzards. Met het nummer Window of My Eyes. Wat mij betreft graag tot de volgende week. Graag tot de volgende Muziek Safari.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood Aalderts.
2: Uur na uur, muziek.

techniek staat nergens meer voor. Je kon luisteren naar een nieuwe plaat. Callum Scott samen met Whitney Houston. En een remake versie van I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Welkom, dit is de Hitmolen. 60 jaar popmuziek in 60 minuten.

niet alleen buiten, maar ook binnen schijnt de zon volop. Bob Marley en zijn Wailers waren dat met One Love uit 1984. Uit de hedendaagse hitparade staat deze, Sarah Larsson met de Midnight.

We hebben alle Swifties weer gelukkig gemaakt. Taylor Swift dus met The Fate of Opelia. En nu terug naar 1988. Kylie Minogue was haar carrière in de popmuziek al begonnen toen Donovan een contract tekende bij het Stock Aitken en Waterman Trio. Wij draaien ze nu samen, Especially for You.

De hits van gisteren afgewisseld met de muziek van vandaag. David Guetta featuring Teddy Swims en Tones at I met Gone, Gone, Gone. En uit een ver verleden Madonna, nu op de radio met Like a Virgin.

Cliff Richard met Some People. En deze jongen zegt bedankt voor het luisteren. Nog veel plezier met de collega's. En wat mij betreft graag tot over 7 dagen.

de Vlaamse top 15 voor week 26. Vrienden, welkom. Verdwenen Camille, nu dat je weg bent, vorige week op nummer 6. Jeremy Vrielink ligt er ook uit. Op weg naar mezelf, vorige week op nummer 9. En de derde die we uitwuiven, dat is Steve Tielens en Sarah. Als het gebeurt, vorige week op nummer 11. We hebben deze week 8 stijgers, we hebben 4 dalers en 3 nieuwe producties. We gaan beginnen met de nieuwe, zo'n goed idee, hè? De nieuwe van K3. De zomer van Yola Lele.

De zomer van Oya Lele, K3, nu binnen op nummer 15. Van 12 naar 14, twee plaatsen gezakt, Thierry Segers. Titel van het nummer, dat is waar.

0: Hi, ik ben Bart Keil en je zou een keer moeten weten hoe leuk het is om in de Vlaamse top 15 te staan.
1: Nieuwe plaat, Bart Keil. Van 15 naar 13, zot verliefd.

deze week op 13 nieuwe plaat Bart Kael, Zot Verliefd. Vorige week onze super tip Axel Leen, Dans mee met mij en nu binnen op nummer 12.

0: van Meer met de Vlaamse Top 15.
1: Nummer 9.
2: Hallo, ik ben Nick Bernard en ik vind het fijn om in de Vlaamse Top 15 te staan.

nieuw op nummer 9, Nick Beernaert met Wachtzaal. Vorige week 13, flink gestegen naar nummer 8. Dit is Gert Nevians en Anneleen.

0: Gert Nevians met Anneleen. Wat je zeker moet doen, vrienden, dat is onze website bezoeken.
1: Bezoek onze site en herbeluister dit programma. www.

0: Van 10 naar 7, Gert en James, Madiwodo.
1: Hallo, ik ben Sam Goris en ik vind het geweldig dat ik bij de Jos van Meer in de top 15 te gast ben.

0: Deze week op nummer 4 Marlies met Ik zie de zomer. Vorige week de Julia's op 1, maar nu gezakt naar nummer 3. Ik voel de zomer in jou en mij.
1: De Vlaamse top 15.
2: Jos van Meer.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groothaaltert.
1: Een overzicht van de Vlaamse top 15.
2: Op nummer 15, dus een nieuwe K3, de zomer van Yola Lele. Vorige week 12 en nu 14, Pierre Segers met Dansbaar. Van 15 naar 13, Bert Kael, zot verliefd. Tweede nieuwe op 12, Axel Leen, Dans mee met mij. Van 14 naar 11, Willy Sommers, de eerste keer. Van 8 naar 10, Dana Winner, de stilte van de stad. We hebben weer een nieuwe op nummer 9, Nick Bernaert met Wachtzaal. Van 13 naar 8, Gert Nevians, Anneleen. En van 10 naar 7, Gert en James met Maddie Wodo. Plaatsje gezakt van 5 naar 6, Sam Goris, Rack. Van 4 naar 5, Bart Peters, De Bevalligste. Van 7 naar 4, Marlies, Ik zie de zomer. Gezaakt van 1 naar 3, de Julia's, Ik voel de zomer in jou en mij. Van 3 naar 2, Laura Lynn, Met gesloten ogen. En we hebben een nieuwe nummer 1, vrienden. Vorige week 2, nu op de hoogste plaats, Phil Hunter, Ik zing telkens YOLO.

0: In de Vlaamse top 15. Phil Hunter, ik zing telkens YOLO. Dit was hem voor week 26. Als je het allemaal nog eens wil bekijken en de Vlaamse top 15 beluisteren, dan ga je naar onze website. www.devlaamsetop15.be. Bedankt dat hij bij ons was. We gaan eruit, vrienden, gebruikelijk met de nieuwe supertip. Amber en Dylan, oh, schatje. Tot volgende week.
1: Onze supertip.
2: Hey, ik ben Amber.
3: Ik ben Dylan.
2: Veel luistergenot.
3: Met onze nieuwe single.

ze komen als een regelmaat van een klok voor in deze afleveringen van Terug naar Toen. Doe het met ontzettend veel plezier, want die muziek van ABBA blijft toch geliefd onder vele luisteraars. Ik ben er ook al jarenlang grote fan van en ik blijf er ook van genieten. Welkom vrienden in deze nieuwe start van deze Terug naar Toen. En fijn dat jullie meeluisteren het komende uur.

ABBA dus met een van hun grote hits en deze Eagle. Eind 70er jaren nam de artiest Bobby Prins ook een prachtig album op, Engelstalig album. En dat kreeg dan de titel mee Internationaal. Uit dat album gaan we voor jullie vandaag in terug naartoe een van die mooie songs draaien.

met een van haar prachtige songs, deze mooie dag, vreemde man. En dit kennen we uiteraard van Willy Sommers. Voor vandaag een keer de Franstalige versie in Terug naar Toen.

0: de hoek.
1: Ze is ook veel te vroeg aan ons ontvallen. Ze had een pracht van een stem en mocht de pareltjes van nummers zoals deze. Sjaki van de Hoek, onverslijdbaar. Ze zijn gewoonweg tijdloos. Connie van de Bos, net zoals deze artiest.

En na Elvis Presley maken we meteen nog eens plaats in ons programma van Terug naar Toen voor een van die pareltjes van John Denver. Dit is zijn Calypso.

je mij vraagt. De mooiste vrouwenstem vanuit Vlaanderen en Nederland, zeg ik ongetwijfeld Mieke. Dit was een van haar mooie nummers, dus vraag me niet of ik van je hou. Dit is ook muziek van bij ons uit Vlaanderen. Dit zijn ze, Octopus.

Michael Jackson en dat onvergetelijke mooie Ben. We gaan het tempo een beetje optrekken in deze Terug naar Toen met Sweet.

0: wil terug naar de kust. Dat was een van haar grote hits van deze Maggie McNeil dus. Ik moet eerlijk toegeven, ja hoor, ik ben ook een fan, want ik verblijf ook graag geregeld aan de zee. En na deze van Maggie, terug naar de muziek van Eigenboren, met een klassieker van Wiltura. Nu sta ik daar.
1: Wat jammer van die laatste avond. Dat ik die ruzie heb gestart.

En zo kunnen wij natuurlijk nog wel even doorgaan, hè, met Samme Lala te doen. In ons programma van Terug naar Toen. Maar we gaan meteen Corrie Konings aan jullie laten horen. Met een vrolijke meezinger. Jij weet wel wat liefde is.

0: meegenieten van een van die mooie songs, deze Indian Summer. Ken je dit nog? Jawel zeker, de dame van de allereerste keer, Rita de Neve.
1: Talloze nachten kan ik niet meer wachten.
0: Het vuur van de liefde.

ze heeft ook een pracht van palmares aan iets. Deze Rita dan even. Maar zo vrienden, gaan we geleidelijk aan naar het einde weer om toe van deze aflevering van Terug naar Toen. Ik was er graag bij voor jou het afgelopen uurtje. Hopelijk heb je ervan genoten. Ik zeg heel graag tot een volgende Terug naar Toen. En we sluiten af met een hele vrolijke song. Ook al vanuit 2006. Ja hoor, zo snel gaat het. We gaan hem nog eens draaien. Zing hem gewoon gezellig mee. En we sluiten af dus met Willy Sommers en Laat de zon in je hart. Tot de volgende keer met Terug naar Toen.

of Two in the Line. Het was een hit van Rocky Burnett, die met de Rock'n'Roll Revival begin de jaren 80 goede zaken deed. Het nummer bereikte in 1980 de top 10 in de Amerikaanse hitlijst en zelfs nummer 1 in Australië. Het was afkomstig van zijn debuutalbum Son of Rock'n'Roll uit 1979. Mede door financiële problemen kon Rocky Burnett zijn muziek niet goed promoten en bleef het ook bij deze ene.

0: to hit.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

uur lang niets dan de goede muziek. Dit is de Music Machine met de grootste hits. En daar hoort natuurlijk ook Sam de Sham en de Farao's bij. Met Hoele Boele, waarschijnlijk zat u ook het refreintje mee te zingen. En dat kon ook met het plaatje daarvoor. Al denk ik dan dat u misschien de Nederlandstalige versie wel in je achterhoofd had. In 1971 was het namelijk een hit voor Herman van Keken. Papa, loop toch niet zo snel. Wij draaiden het originele Daddy, Don't You Walk So Fast van Wayne Newton hier in de Music Machine.

Wat leuk om dit nog eens terug te horen. De muzikale samenwerking van Ray en Anita die resulteerde in dit hier. To Unlimited and Get Ready. Straks nog meer werk uit Nederland, want een Nederlandstalig plaatje staat klaar van André Hazes naar John Denver. Almost.

Wat een prachtig verhaal. André Hazessen, de vlieger in de Music Machine. Als je zelf nog een bepaald plaatje eens wilt terughoren, weet dat je dat kan aanvragen door te mailen. De grootste hits @gmail.com.

Don't it make you feel good? Het zal wel zijn, wat een goede muziek in de Music Machine. De muziek die jij samenstelt. Bananarama uit 1982 met Shy Boy. En dan nu in het Deutsch, Juliane Werdin.

Herman van Veen die haalde hier nog wat herinneringen op. Ja, dan moeten die herinneringen al van voor 1965 geweest zijn. Want Hilversum 3 die startte toen op 11 oktober 1965. Een jaartje later stond dit in de hitparade van de Beatles.

hunkerend naar, in dit geval misschien wel smachtend naar wat liefde. The Darts en Come Back My Love. Pas op, ze zijn natuurlijk niet alleen. Hè. Liefde staat centraal in hun paknummers. En zo ook bij deze Cashmere, die in 1979 kennelijk ook op zoek was naar de liefde. Geniet nog eens mee van hun wereldhit.

Elke week weer hoor je hier bij ons een vol uur lang de grootste hits in The Music Machine. Eigenlijk een radioshow die je zelf volledig kan bepalen door me gewoon te laten weten met welke plaat ik u een plezier kan doen. De grootste hits @gmail.com. Misschien zit jouw favoriete plaat volgende week in de show.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek.
3: Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
4: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Met over een minuut of 25 ongeveer weer een leuke plaat uit de jukebox gedaan. Welke dat gaat worden, ik heb echt geen idee. En ze richting het eind van deze show een dubbele Andreasen senior in Double Dray. Lekker meezingen, dansen, kijk maar wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we eens in 1985 met... Brian Ferry.

1985 met Don't Stop the Dance. En die was van Brian Ferry. Brian Ferry, dat is een Britse muzikus. Ja, hij werd bekend als zanger en songwriter in de band Roxy Music en had daarna een succesvolle solo-carrière. Na zijn muzikale succes viel Brian Ferry ook erg goed in de smaak bij de vrouwen. Zo had hij onder andere een relatie met, let op, model Amanda Lear en Jerry Hall en met de activiste Lucy Hale Moore, met wie hij 4 zoons kreeg. Ondertussen bleef Ferry ook solo muziek maken. In 2004 maakte hij bijvoorbeeld de titelsong voor de film The Porter, waarin hij zelf ook nog een rol had. En ja, die speelt hij ook zich helemaal niet. Er was niks mis mee. En we gaan naar het volgende blokje van 3 alweer. 1980, The Jacksons. En dit is de titel.

0: The Jacksons en Can You Feel It. En die plaats kwam uit 1980 alweer.
1: Hey Tim, ja? Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Ja, meid, dat is het ook. Ik gooi het kwartje erin. Zo, dan gaat hij eens even kijken. Wat drukken we in? We drukken in de T2. T2 drukken we in.

Ja, dat schelen. Dat is een... Zolang er nog platen in zitten, gaat hij goed, toch? Maar die hebben nog niet gehad, TP. Dus branden weer. Wow, dat hakt er lekker in. Dat is wel lekker. 1978. John Travolta en Olivia Newton-John.

grandioze hit in 1990 was dat, sorry. Ja, stel. 1990 van de formatie Heart. All I Wanna Do Is Love Making Love To You. Ja, wel een mooie titel eigenlijk. Daarvoor hadden we Linda, Rose en Jessica. Ademnood, dat hebben ze misschien nog steeds in 1996. Alleen Rose is er niet meer, helaas. En John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want. Van 1978 alweer. Wat een leuke plaat was dat, zeg. Wauw. Maar goed, we gaan even terug naar de orde, want we hebben nog wat informatie voor jou over de John Travolta en Olivia Newton-John plaat. Hij werd in de film Grease gezongen, voor degene die dacht, wat was het ook alweer, door John Travolta en Olivia Newton-John. De single was in 1978 een wereldwijde hit. Dat in bepaalde flink aantal landen op de eerste plaats van de hitparade ook nog een keer haalde. Het stond 8 weken op nummer 1 in de nationale hitparade en 9 weken in de Nederlandse top 40. Het nummer was de op 2 na best verkochte single van Nederland in 1978 ooit. Dus dan kan je best wel nagaan dat het toch wel een beetje invloed heeft gehad. Volgende blokje van 3, we gaan snel door. 1986, Paul Simon.

0: klinkt lekker hoor. Beast vind ik van wel. Beetje muziekje toch? Dynamite is de titel. En het werd gezongen door BTS. 2020 was dat, 2020 dus. Daarvoor Jason Mraz, I'm Yours uit 2008. En we begonnen die blokje van drie met een mooie plaat van Paul Simon. Je weet wel, Simon en Garfunkel. En You Can Call Me Al uit 1986. We kijken naar dat klokje. Dat wordt allemaal krap aan. We gaan gelijk door. Het is weer tijd.
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera,

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Deze week week 26 van 2026. Met deze week 7 stijgers. Er staan 13 dalers tegenover. 4 noteringen zijn blijven staan en we hebben 6 nieuwe binnenkomers. En de hoogste komen we tegen op nummer 15. Overzicht nummer 1 met de nummers 30 tot en met 21. Met op nummer 30 de eerste nieuwe binnenkomer. Benny van Hout en Spaans Benauwd. Hartslag van je heupen van Mike Versteeg staat op nummer 29 en levert 3 plaatsen in. Dwayne komt nieuw binnen op nummer 28 met Isabella. En Jannes doet 11 weken mee met Dans tot de Morgen met mij. Hij levert 13 plaatsen in en staat op nummer 27. Ook verlies voor Jeroen van Zels met Griekse Nacht. Hij doet 6 weken mee en staat op nummer 26. Ai Ai Olga van Danny Christian gaat in week 7 10 plaatsen naar beneden. Danny Christian staat op nummer 25. Nieuw op nummer 24 Samuel Welten met De Leeuw komt eraan. En die laatste van Arjan Veneman doet 3 weken mee en gaat 7 plaatsen onderuit. Hij staat deze week op nummer 23. De drie A's en Losvast gaan in week 5 14 plaatsen naar beneden. Dat is een flinke stap. Ze stonden vorige week op nummer 8 en deze week op nummer 22. En als laatste, de enige stijger in het overzicht, nummer 21, komen er van 22 in de derde week. Jerome en Alles uit het leven. De Oranje Top 30.
1: Nieuw binnen in de Oranje Top 30.

0: aanbeland bij de middenmoot. Dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met op nummer 20, nieuw, Lara Milla en Had ik je maar nooit gezoend. Knipperlicht van Danny Vroger en Mickey van Dijk komt ook nieuw binnen op nummer 19. En nummer 18 is gereserveerd voor Marco de Hollander. Hij pakt 9 plaatsen winst in week 2 met In die zomernacht. Grappie Sappie van Mart Hoogkamer en Billy Dan staat op nummer 17. En op nummer 16 vinden we Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit met Zij hoort bij mij. Ze doen nu 9 weken mee. En dan op nummer 15 vinden we de 6e en hoogste nieuwe binnenkomer. Corrie Konings en Er hangt iets in de lucht. René Vroger en Waylon, een unieke samenwerking, vinden we op nummer 14. En dat is 2 plaatsen lager dan vorige week. Ze doen 4 weken mee met Hoe de liefde gaat. Maak me nou niet gek van Leo Klein en Samuel Weltis blijven staan op nummer 13. En op nummer 12 vinden we een stijger. 6 posities in de tweede week. Kilo van de Graaf en Ciao, Doei, Adios. En dat brengt ons bij de laatste in overzicht nummer 2. Nummer 11, komende van 10 in de 7e week. Gerard Joling en Niet voor 1 keer. De Oranje Top 30.
1: Nummer 10.
2: Quattro formaggi.

bijna aanbeland bij nummer 1... eerst nog even de rang en standen van de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10 Jeffrey Leunenberg met Italiani. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 19 en pakt 9 plaatsen winst. Blijven staan op nummer 9, Raymond Hermans met In de Boeken. En Roet du Soleil van Walter Cruz levert 1 plaats in week 8. Hij staat deze week op nummer 8. We gaan met z'n allen naar Amerika. Van de Dikdakkers gaat 10 plaatsen naar boven en staat op nummer 7. En dat geldt helaas niet voor Wesley Bronkhorst, want hij gaat in de 4e week 2 plaatsen onderuit met Ik drink rosé. Hij staat deze week op nummer 6. Ferry de Lits staat op nummer 5. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 23 en pakt 18 plaatsen winst met Baco in Monaco. En Sineke gaat naar beneden met Ik doe wat ik wil. Ze doet 4 weken mee en gaat 1 plaats onderuit. En dan het erepodium van deze week. Vorige week op 6, deze week op 3. 3 plaatsen winst voor Tino Martin met Jong en Dom. Hij doet 5 weken mee. Blijven staan op nummer 2. Nog steeds het zilver voor Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. En de oranje top 30 is voorzien van dezelfde nummer 1 als de afgelopen weken. 16 weken doet hij mee en daarmee de langstgenoteerde van deze week. Justin de Wild en Cheerio. En dat was hier de oranje top 30 van week 26, 2026. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl.

0: de jaren vraag ik me nog altijd af, op wie zouden ze eigenlijk doelen? He is the greatest dancer. Het zal wel niet op mij zijn, zeker. Dat waren de Sister Sledge. Van harte welkom iedereen.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: We zijn weer vertrokken voor een muzikale tocht doorheen de muziek van de vorige eeuw. Met straks een one-hit wonder. Hitstory van Chris.

wat is er leuker dan dansen op een zaterdagavond? Barry Blue was dat en Dancing on a Saturday Night. De volgende plaat kennen jullie misschien beter in de versie van Phil Collins, maar dit is de originele uit de 60s. The Supremes en You

0: ingrijpen naar I'm Specialized in You, de grootste hit van de Time Bandits. Maar vandaag kozen we voor deze. Dit was nog eens Star.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 14 juni 1975. Moments and What Nows met Girls. Deze single stond 2 weken op nummer 1. Het nummer bracht 2 Amerikaanse soulgroepen samen. Girls werd geschreven door Venus Dodson. In de Verenigde Staten bleef het succes echter beperkt. In het Verenigd Koninkrijk haalde de single wel de top 3. In de Benelux groeide het uit tot een grote hit. Het was de grootste hit van Moments en What Now samen. Later gingen beide groepen hun eigen weg. En Girls blijft een typische 70s soul klassieker.
1: Dit is een 70s vinylparel.

waren met drie. De tweelingsbroers Matt en Luke Goss en Craig Logans braken door in 1987 met hun grote hit When Will I Be Famous. Een nummer dat meteen internationaal succes had. Dat was een van de opvolgers, Too Much Love. Zometeen Franstalige muziek van Peter en Sloan. Maar eerst Raymond van het Groene Woud en...

0: Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: De groep Army of Lovers was een van de zeg maar meest flamboyante acts die de Eurodance voortbracht. Het trio combineerde barokke kostuums, religieuze symboliek en absurde clips met onweerstaanbare disco-hooks. Crucified was daar het visitekaartje van. Een gospelorgel, een poppende beat, gitaarlijnen à la Duane Eddy en teksten als I cry, I pray, mon Dieu, die je niet meer uit je hoofd kreeg. In de clip paradeerde de band in een kasteel vol kruisen en kostuums die meer weg hadden van een dragshow dan van een conventionele popact. Precies dat randje dat hen tot culthelden maakte. Internationaal sloeg de single ook aan, met top 10 noteringen in landen als Duitsland, Zweden en Zwitserland en een stevige clubhit in Amerika. Critici omschreven het nummer als ABBA op steroïden met een religieus sausje. En Kurt Cobain van Nirvana noteerde zelfs in zijn dagboeken hoezeer hij Crucified waardeerde. Bij ons stond het nummer in 1991 maar liefst 3 weken op 1.

0: De geschiedenis van de hitmuziek met Christophe Van Dam. Elke week hier bij de Muzikale Parels. En vandaag ging het verhaal over die Army of Lovers en Crucified.
1: Je luistert naar Muzikale Parels. You.

0: 66, Christian St. Peters en de Pied Piper. En dit waren de heren van de King Gang en Respect Yourself. En nu is het tijd voor...
1: een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar...
0: 1975 met de Britse band Ace. Die brengt met How Long een soulvolle classic uit... die vreemd genoeg in de VS veel beter scoort dan in eigen land. Zanger Paul Carrack schreef het over een bassist... die in het geheim bij een andere band speelde. Carrack wordt later bekend bij Mike and the Mechanics.
1: Een one-hit wonder.

0: zanger Andy McCluskey die schreef het nummer als een soort reflectie op de communicatie en relaties en hoe moeilijk het soms is om echt duidelijk te zijn tegenover elkaar. The orchestral maneuvers in the dark and talking loud and clear.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: En daarvoor gaan we naar 1972 met wel de gekende groep The Tremaloos. I love

vorige eeuw met de focus op de zomer, zon, zee en strand. Maar dat is voor volgende week. Vandaag besluiten we met Cameo en Word Up. Graag tot volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
0: En hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
2: Hey, welkom hier in de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste deel mag je volgende hits verwachten. Hey,

helemaal terug naar 1981. Toen werd dit een grote hit voor Rod Stewart, deze Young Turks. Hey, welkom. Het is alweer een nieuwe aflevering hier van de jaren 70, 80 en 90. Met de nieuwsfeiten, de jarigen, dat en nog veel meer. En nu meteen even naar de 70s met deze man hier. Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. MUZIEK

zomerhits van ABBA die je zeker niet elke dag op de radio hoort. Deze Happy Hawaii. Ja, muziek maken, dat konden deze mensen uit Zweden wel, hè. Even naar iets mysterieus, naar de jaren 80 met Quace Jones. En wat veel mensen niet weten, is dat Quace Jones de Franse tekst speciaal liet schrijven om haar fascinatie voor de Parijse onderwereld te beschrijven. Een iets wat duister, maar o zo hypnotiserend meesterwerk. Hier is het icoon Quace Jones.

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert.
1: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

had natuurlijk die gigantische grootheid, Verdammt, ich lieb dich. Dit was een andere, iets wat vergeten heet. Ich hab getraumt von dir, mijn beste Duits, met Matthias Heim was dat.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 27 juni vandaag, de Sovjet-Unie gaat over op de Gregoriaanse kalender en dat vandaag in 1940. In Ukkel wordt met 38,8 graden de hoogste temperatuur gemeten die ooit in België is vastgesteld. En dat vandaag in 1947. Een overvolle bus stort in een bergachtig gebied van Bolivia voor een brug. Daardoor komen zeker 28 mensen om en raken 44 anderen gewond. En dat vandaag in 2010. De Nederlandse groep Cresip geeft haar afscheidsconcert, dat vandaag in 2009. En gastland Frankrijk wint in Parijs het EK voetbal door Spanje in de finale met 2-0 te verslaan en dat vandaag in 1984. Ik

Wat een heerlijke track, al zeggen we het zelf natuurlijk, in alle bescheidenheid. Inside Love, So Personal, van George Benson. We ronden af in schoonheid wat dit uur betreft. Nou ja, het zijn allemaal mooie liedjes natuurlijk. Met Donna Summer en Barbra Streisand, No More Tears. Tot zo.

0: er is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
0: En hier zijn ze weer, de jaren 70, 80 en 90.
3: Heel welkom in het tweede deel, mag je deze iets verwachten.

Grootheid voor Billy Joel, deze We Didn't Start the Fire. Welkom in het tweede uur van de jaren 70, 80 en 90 met heel wat vrolijke nummers. Straks ook even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. Ja, en van vrolijkheid, daar kan deze Narada Michael Walden ook van meespreken. Gimme, gimme, gimme.

Ik heb nog een strafverhaal gevonden in de krant. Want op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man gearresteerd omdat hij 150 giftige schorpioenen vervoerde. Volgens de politie had hij de nog levende dieren onder zijn kleding verstopt.

corona was dat. Ja, en toen de groepsnaam ontstond, wisten ze natuurlijk nog niet dat er ook een corona-golf zou uitbreken. Muziek van lang geleden dus, moet ergens in de jaren 90 geweest zijn. Deze I Don't Wanna Be A Star. Straks even kijken welke beroemdheden jarig zijn vandaag. Eerst onder meer deze van Dean.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag wel? Wim Soutaert, een Vlaamse zanger, die wordt er vandaag 52. Ben jij misschien ook jarig? Van harte proficiat. Wij door met de hits met Nick en Simon. Een nieuwe dag.

Wist je dat het succes van deze plaat zo groot was dat de band destijds een eigen automerk heeft proberen te sponsoren? Simpelweg omdat ze de video in een auto hadden opgenomen. De auto hield er direct mee op, maar die hit bleef gelukkig wel overeind. En dit hier is nog een ander meesterwerk. Eric Clapton, After Midnight. After Midnight.

Muziek van The Boss. Bruce Springsteen had met deze een grote hit in de jaren 80. Born in the USA. En zo is er ook een einde gekomen aan deze aflevering van de jaren 70, 80 en 90. We ronden af met een kanjer van een hit. Umberto Tozzi en deze Gloria. Beleven en welzijn heel graag tot volgende week.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aalbert.
3: Uur na uur muziek.
2: 90's Mix.
4: DJ Kickens 90's Mix.
5: This is a journey into sound.

Kane. We gingen van start met Move You. Dat was afkomstig van Burak Yeter, Kosti en Lev Bibbe. En zo zijn we vertrokken voor een nieuwe Land of Dance Mix Radio Show.

house beats uit het hitsverleden. Straks muziek van Felix Jan en Cascada en Boy You Turn Me On. We hebben ook Feather Legrand, La Fuente en muziek van Mike Williams. Maar eerst Abrupt Gear en Andy Lizard. Dit is Mantra.

En tot zover deel 1 van de Land of Dance Mix Radio Show hier op je favoriete radio. Zometeen nog een tweede uur gevuld met de beste dance beats in de mix. Graag tot zo!

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Be welcome. In this second hour, Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite dance tracks.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Muziek.
3: Radio Groot Aaldert. Familie Radio.

0: Thank you so much.
1: Thank you so much.
2: Drive safe, get home safe.
3: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groot.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Ten volle genieten van jouw radio kan terug, want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Aandacht.

0: altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De Hartsafonden, de spreek.
0: Groothalters. Terug van weg geweest.

Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Rond Aalbert.
3: Radio Groot Haaltert, het station waar muziek in zit.